0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het blussen van de brand in Rotterdam gaat volgens regiozender Rijnmond nog de hele nacht duren. Er staat een berg afval in brand en dat zorgt voor veel rook en stank. De lucht is ook te ruiken in plaatsen onder Rotterdam, zoals Spijkenisse en Hoogvliet. Vlakbij de brand staat een gloednieuw attractiepark, dat zou geen gevaar lopen. De politie heeft 6 mensen aangehouden na een grote inval in de Haagse wijk Duindorp. In een woning werd een grote hoeveelheid drugs gevonden, die zijn in beslag genomen en vernietigd. De inval trok veel bekijks. De wijk stond vol met extra beveiliging, zwaar bewapende agenten, politieauto's en de ME. In Oekraïne zijn doden gevallen bij een aanval van de Russen. Volgens de Oekraïners zijn in de buurt van de hoofdstad Kiev 2 volwassenen en een kind om het leven gekomen. Ook zijn allerlei huizen beschadigd door vallende brokstukken. Of het gaat om een aanval met raketten of drones is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Volgens Regio 15 is de dader er in een auto vandoor gegaan. Hij of zij zou nog niet zijn gepakt. In Rotterdam staat al sinds gisteravond een grote berg afval in brand. Er is veel rook en daar is voor gewaarschuwd met een NL-alert. Er zijn ook meldingen van stankoverlast. Niet alleen in Rotterdam zelf, maar ook in plaatsen als Barendrecht en Spijkenisse. De brandende afvalberg staat op het terrein van een recyclingbedrijf. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opgeschrikt door een serie explosies. Volgens de Oekraïners gaat het om een raketaanval van de Russen. Over slachtoffers zijn geval is niet bekend. Eerder in de nacht werd een voorstad van Kiev aangevallen. Daarbij zouden 3 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid worden 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In en rond Den Haag wordt gezocht naar de dader van een dodelijke schietpartij. Dat gebeurde in een woning in de wijk Eskamp. De verdachte is volgens regio 15 gevlucht in een auto. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie het slachtoffer is. Een brandende berg afval in Rotterdam zorgt voor stankoverlast. Er komen meldingen uit plaatsen als Barendrecht, Spijkenisse en de Hoekse Waard. Het vuur op het terrein van een recyclingbedrijf ontstond gisteravond en is nog altijd niet onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje en Italië liggen elkaar dwars. De Spanjaarden komen met grenscontroles voor reizigers uit Italië. Andersom doet Italië dat ook. Zij begonnen met grenscontroles vanwege de migrantenbestorming van Ceuta. Een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De Italianen zijn nu bang dat de migranten via Ceuta massaal doorreizen naar Europa. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Van de zomer
2: met het Christelijke Radiostation
1: Grootnieuwsradio.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Er is veel rook en stankoverlast en omliggende wegen en de Maastunnel zijn dicht. Bij de brand raakte niemand gewond. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk

0: Tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
2: ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
3: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
4: Dit is het Worship Weekend.
5: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 21, vers 10 tot 38 uit de Basisbijbel. Toen zei hij tegen hen: allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. Er zullen op allerlei plaatsen zware aardbevingen zijn. Er zullen nu hier, dan daar, gevaarlijke ziekten en hongersnoden zijn. Ook aan de lucht zullen vreselijke dingen te zien zijn. Maar voordat dit allemaal gebeurt, zullen de mensen jullie mishandelen, vervolgen en gevangen zetten in de synagogen en gevangenissen. Omdat jullie in mij geloven, zullen ze jullie voor koningen en bestuurders slepen. Ze zullen over jullie recht spreken. Dat zal gebeuren zodat jullie hun over mij kunnen vertellen. Besluit nu alvast dat jullie niet van tevoren gaan bedenken wat jullie dan moeten zeggen, want ik zal jullie de woorden en de wijsheid geven. Daar zullen jullie vijanden niets op weten te antwoorden. Jullie zullen zelfs door je ouders en broers en familieleden en vrienden worden verraden. En ze zullen sommigen van jullie doden. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie in mij geloven. Maar er zal nog geen haar van jullie hoofd verloren gaan. Heb geduld en houd vol. Jullie zullen zien dat Jeruzalem door het leger van de vijand zal worden omsingeld. Besef dan dat de stad verwoest gaat worden. De bewoners van Judea moeten naar de bergen vluchten. De bewoners van de stad moeten uit de stad wegvluchten. De mensen op het land moeten de stad niet binnengaan, want het zal de tijd zijn van de straf van God. Dan zal alles wat in de boeken staat gaan gebeuren. Het zal een vreselijke tijd zijn voor de vrouwen die in verwachting zijn of net een baby hebben gekregen, want er zal een grote ramp over dit volk komen. De mensen zullen door het zwaard worden gedood. Ze zullen gevangen meegenomen worden naar andere volken. En Jeruzalem zal door een ander volk worden vertrapt, totdat ook de tijd van dat volk om is. En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de zon, de maan en de sterren. De volken zullen radeloos van angst zijn door het bulderen van de zee. De mensen zullen doodsbang zijn door de dingen die er met de wereld gebeuren. Want de machten van de geestelijke wereld zullen wankelen. En daarna zullen de mensenzoon in zijn stralende hemelse macht en majesteit zien komen in een wolk. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, ga dan rechtop staan en hef je hoofd op, want je redding komt eraan. En hij legde het hun uit met een voorbeeld. Kijk eens naar de vijgenbomen en de andere bomen. Zodra je ziet dat er blaadjes aan beginnen te komen, weet je dat de zomer eraan komt. Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het koninkrijk van God eraan komt. Luister goed. Ik zeg jullie dat de mensen van deze tijd dit nog zullen meemaken. De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan, maar mijn woorden zullen altijd blijven. Jullie moeten die dag elk moment verwachten. Laat je niet afleiden door altijd maar te feesten, of door je steeds zorgen te maken over de dagelijkse dingen. Want dan overkomt die dag jullie onverwachts, als een val die plotseling dichtklapt. Want die dag zal plotseling komen voor alle bewoners van de aarde. Let goed op. Bid dat jullie zullen mogen ontkomen aan alles wat er nog gaat gebeuren en dat jullie bij de mensenzoon zullen mogen komen. Overdag gaf Jezus les in de tempel, maar de nacht bracht hij door op de Olijfberg. En de mensen kwamen 's morgens al heel vroeg naar de tempel toe om daar naar hem te luisteren.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.

0: in een auto. In Tilburg werd een man neergestoken toen die twee fietsendieven betrapte. Hij ligt in het ziekenhuis. Nederlanders geven als het heet is minder uit. Onderzoek laat volgens het AD zien dat tijdens de hittegolf in juni vooral mensen op het platteland thuis bleven. Tegelijk trokken in de steden mensen naar de horeca om verkoeling te zoeken. Uiteindelijk bleek het, toen het weer koeler werd, dat er gemiddeld 4% minder geld was uitgegeven. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierwolken en weinig wind. Temperatuur 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Is het Worship Weekend.
7: Het christelijke radiostation.

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de trap en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: of doneer.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Thijs en Jorieke.
6: Live.
7: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
6: Over het thema Weerbaar in de onrust.
7: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
8: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
7: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
5: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
8: Tot dan!
9: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in Rotterdam-Zuid is onder controle. Die brak gisteravond uit in een recyclingbedrijf en zorgde voor veel rook. Daardoor was de Maastunnel uren dicht, maar die is weer open. Er kwamen ook meldingen binnen over een flinke stank, onder meer uit Spijkenisse en Hoogvliet. De brandweer is nog aan het nablussen. De politie is nog op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij in de Haagse wijk Eskamp. De man of vrouw vlucht in een auto. Kenteken is bekend, maar de politie heeft de auto nog niet gespot. In Tilburg raakte een man gewond toen hij werd gestoken door twee fietsendieven die hij had betrapt. Die wisten weg te komen. Nederlanders houden de hand op de knip tijdens extreme hitte. ABN AMRO zag dat toen in juni code rood gold, schrijft het AD. Vooral op het platteland bleven mensen binnen. In de steden gingen mensen naar terrassen en gaven daar geld uit. Al met al werd 4% minder uitgeheven dan normaal. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en maar weinig wind. En van noord naar zuid 23 tot 28 graden. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
12: Met Swiss.

0: Voldoe verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Dit is het Worship Weekend.
8: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een achtervolging. Die was volgens AT5 na alweer een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Aalsmeer. Verdachten lieten de auto op een bepaald moment achter en sprongen in het water. Daar kregen agenten ze te pakken. De auto is in beslag genomen. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos wordt nog nageblust na de brand in een afvalrecyclingbedrijf gisteravond. Vuur is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio. Er kwam veel rook vrij en daarom was de Maastunnel uren dicht. Hing ook een flinke stank die ver in de omgeving te ruiken was. Er kwamen veel meldingen over binnen. Zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarbij kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69.
19: Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
22: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat.

0: Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
0: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
0: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Dit is het Worship Weekend.
4: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vannacht was er opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne. Deze keer in Aalsmeer, meldt AT5. Na de inbraak ging een groepje verdachten er vandoor en volgde een achtervolging door Amsterdam. Daar sprongen de inbrekers vanuit de auto het water in, waar ze alsnog werden aangehouden. De laatste tijd zijn er veel inbraken in brandweerkazernes. Supermarkten in ons land hebben hun zaakjes meestal goed voor elkaar, maar bij crisissituaties is het al snel chaos. Dat zeggen onderzoekers tegen RTL Nieuws. Alles is zo efficiënt geregeld dat de voorraden vaak klein zijn. Maar door stroomuitval of een cyberaanval zit je dan als winkel al snel met lege schappen, zeggen ze. Het NL-alert van de brand in een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos gisteravond is ingetrokken. Dat werd afgegeven omdat er veel rook en stank was door de brand. Naast het bedrijf ligt een pretpark, dat gaat vandaag gewoon open. Mensen die met de auto komen moeten nog even wachten. De weg ernaartoe is nog tot 12 uur afgesloten. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens heb je alweer een kwartier extra reistijd bij de Duitse grens door grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En door de afsluiting van de A50 is het extra druk op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo. Daar 20 minuten vertraging.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
20: Dit is het Worship Weekend.
21: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de politie 4 mannen aangehouden. Ze waren er in een auto vandoor gegaan en in Amsterdam sprongen 2 van de 4 in het water. Agent hield de 4 aan en nam de auto in beslag. Het was al de zoveelste inbraak in een brandweerkazerne in korte tijd. Of er wat is gestolen is niet bekend. Een zwaar gewonde bij een steekpartij in Meidrecht vannacht. Volgens RTV Utrecht is niet duidelijk wat er precies aan vooraf ging. In Den Haag werd vannacht geschoten in een huis en daarbij kwam een vrouw om het leven, de bewoonster. Intussen is in een ander huis een verdachte aangehouden. Nu het waterpeil in de Rijn tot een record lage stand is gezakt, laat Duitsland het verbod op vrachtvervoer op zondag tijdelijk los. Het geldt deze hele maand niet in 4 deelstaten. Anderen denken erover na. Door vrachtwagens ook op zondag te laten rijden, blijft de bevoorrading van winkels op peil, nu vervoer over water lastig is. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Er staat zo'n 60 kilometer file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Voorthuizen. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht, kost je 10 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. Ook op de A12 de andere kant op tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort 10 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle is het oponthoud ook 10 minuten bij Wezep. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Is het Worship Weekend.
2: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij vannacht in een huis in Den Haag. De bewoonster kwam om, de verdachte vluchtte, maar na een zoektocht werd hij in een ander huis gevonden, tegelijk met een wapen en de mogelijke vluchtauto. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. Enkele Duitse deelstaten grijpen naar een noodmaatregel omdat er vanwege de droogte minder gevaren kan worden op de rivieren. Vrachtwagens mogen de hele maand ook op zondag rijden. Normaal is dat niet zo. Op die manier hopen ze de winkels te kunnen blijven bevoorraden, nu dat via het water moeilijk is. Bij een ongeluk in het Zeeuwse Westkapelle zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. De auto, waar 4 mensen in zaten, raakte van de weg en daarmee werd iemand naar buiten geslingerd. De bestuurder, een jongen van 19, wordt ervan verdacht dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij is zijn rijbewijs kwijt. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het is druk op de weg met in totaal 90 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen. 20 minuten oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 1 kwartier. A76 Leen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 1/2 uur extra reistijd.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Thijs en Jorieke
13: live.
17: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
13: Over het thema Weerbaar in de onrust.
17: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
18: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
17: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
19: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
18: Tot dan!
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Dit is het Worship Weekend.
24: Het christelijke radiostation.

0: Wereldnieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon de playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf 12,99. Bestel hem met een dikke New York-stijl bodem, een dunne Italian bodem of een echte zuurdesembodem. New York Pizza.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Betogers van Extinction Rebellion voeren weer actie op de A12 bij Den Haag. Zo'n 70 mensen zijn de weg opgelopen die de stad uitgaat. Eerder hadden ze zich met spandoeken en vlaggen verzameld op een kruising. Daar hielden ze het verkeer tegen, wat ze op veel getoeter kwam te staan. De actie was niet aangekondigd. Er is een man opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij twee steekpartijen vanochtend in Rotterdam. Daarbij raakten twee mensen gewond. De man zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De steekincidenten waren een half uur na elkaar. Volgens de politie reed de man in een auto van de ene naar de andere plek. De brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam is helemaal uit, meldt de brandweer. Het vuur ontstond gisteravond in een berg bouwafval en zorgde voor veel rook en stank. Vanwege de rookoverlast was de Maastunnel urenlang dicht. Een pretpark in de buurt kon vandaag open, maar is pas sinds 12 uur ook weer met de auto bereikbaar. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Het is vrij druk op de weg. Dat komt vooral door recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in Utrecht en Gelderland. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe, een kwartier extra reistijd. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, een kwartier, daar staat een auto met pech. Er is ook een auto gestrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg, een half uur oponthoud. Er zijn 3 rijstroken dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk, een kwartier vertraging.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Dit is het Worship Weekend.
21: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
1: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Extinction Rebellion houdt onaangekondigd de A12 bij Den Haag bezet. Rond het middaguur gingen tientallen activisten de tunnelbak van de Utrechtse baan in. Met spandoeken en borden zetten ze hun vaste ijskracht bij. Een stop op fossiele brandstof. Een woordvoerder zegt dat XR volgende maand een grotere actie op de A12 in de planning heeft. Het waterschap en de glastuinbouw kijken naar mogelijke oplossingen voor de droogte. Sinds een paar dagen mag er onder meer in het Westland geen water meer uit sloten en kanalen worden gehaald. Het zorgt voor veel stress bij de tuinders. Een van de opties is om zoet oppervlaktewater met tankwagens naar het gebied te rijden. De Iraanse Nationale Garde zegt dat de Straat van Hormuz pas weer open gaat als Amerika akkoord gaat met de Iraanse voorwaarden. Daarin mogen schepen uit Iran niet langer worden geblokkeerd en blijft Amerika uit de buurt van de belangrijke zeestraat. Dat Amerika met Oman onderhandelt over de Straat van Hormuz staat daar volgens Iran buiten. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden en een beetje wind. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er staat 80 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn wegwerkzaamheden die hinder veroorzaken. De meeste vertraging is er in Utrecht en Gelderland. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knoopend Ridderkerk 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort Vathorst. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens een half uur oponthoud.
18: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.

0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Dit is het Worship Weekend.
5: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel lief.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Extinction Rebellion heeft geheel onverwacht de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Maar de politie heeft de actievoerders 1 voor 1 weggehaald. Ze zijn met bussen afgevoerd en de A12 is dus weer vrij. Extinction Rebellion gebruikt deze plek wel vaker om te demonstreren. En daarmee vragen ze aandacht voor het klimaat. Er is een grote bosbrand bij het Gardameer in Italië, dat ook een belangrijke vakantiebestemming is voor Nederlanders. Het vuur en de rook zijn zo heftig dat zeker 200 mensen geëvacueerd zijn. Ze verbleven in een hotel en vakantiehuisjes. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Er was weer een drone-incident in een NAVO-land. Dit keer ontplofte er een bij een belangrijke gasleiding in Bulgarije. Die loopt van Turkije via Bulgarije naar Oekraïne en raakte niet beschadigd. De premier zegt dat er nu uitgezocht wordt van wie die drone was. Deze week waren er ook al incidenten met drones in Duitsland. Dan het weer van Weer Online. Er is volop zon, het is droog en de temperatuur is zo'n 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw zonnig en dan nog een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nog 60 kilometer file. Vooral recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken oponthoud. De langste files staan op de A6, Lelystad richting Jouren bij Emmeloord. 10 minuten vertraging, dat is een nasleep van een ongeluk. A27, Breda richting Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 10 minuten. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens, 20 minuten vertraging.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
19: Oh, weer een muis.
18: En samen spelen.
19: Kom maar. Ja.
18: Au. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: en weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
20: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

0: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Groot Nieuws. Dit is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation. Groot

0: deze?
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
0: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw.
0: Chapel Worship.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn 2 mannen opgepakt voor een steekpartij vanochtend in Meidrecht, tussen Amsterdam en Utrecht. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan van 30 jaar. Hij is er nog altijd slecht aan toe, zegt de politie. Die zoekt nog uit of de mannen elkaar kennen en wat het motief voor de steekpartij was. En de politie heeft ongeveer 50 klimaatactivisten van de A12 gehaald. Ze liepen om 12 uur de weg op en bleven daar ongeveer 2 uur zitten. Daarna kreeg de politie de opdracht om ze weg te halen en af te voeren met een bus. De demonstratie van Extinction Rebellion was niet aangekondigd. Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig komt een speciale radar die drones van een grotere afstand kan zien aankomen. Aanleiding is een incident van deze week waarbij een drone met explosieven uit de lucht werd gehaald door medewerkers. Het vliegveld van Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Vanavond blijft het lang lekker. En morgen krijgen we hetzelfde als vandaag, maar dan warmer. 28 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Er staan files op de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een kwartier. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsbergen en Otterlo 20 minuten vertraging.
9: Schoon en voldaan met Vibra. Nu Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Is het Worship Weekend.
2: Het christelijke radiostation.

0: Oud Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: the one who gives the gift of life and breath.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
12: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam is een mars begonnen op de laatste dag van de World Pride. Duizenden mensen lopen dwars door de stad naar het Museumplein. Het is een protest tegen mensen die queers niet accepteren en hen intimideren. In sommige landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar, zoals Pakistan en Afghanistan. Extinction Rebellion heeft verteld waarom ze de A12 in Den Haag blokkeerden. Het was om de bosbranden in Europa. Die zijn het directe gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, zegt Extinction Rebellion. Er waren zo'n 50 actievoerders op de A12. De politie heeft ze na 2 uur allemaal weggehaald. En die bosbranden die zijn er onder meer bij het Gardameer in Italië. Daar moesten zeker 200 mensen uit hun hotel of vakantiehuisje. Het gebied is ook populair bij Nederlanders. En ook in eigen land zijn er nog bosbranden. Onder meer die bij het Limburgse Venray en het Brabantse Valkenswaard laaien soms weer op. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer dan vandaag. 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow,
17: kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Nieuw, de Melanzane Pizza. Van

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
4: Is het Worship Weekend.
5: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Thijs en Jorieke.
4: Live.
5: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
4: Over het thema Weerbaar in de onrust.
5: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
6: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
5: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
7: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
6: Tot dan!
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling, haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Mensen met een kapotte bakfiets van Baboe moeten nu echt in actie komen, anders is er straks niks meer te halen. Dat zegt een club die hun belangen behartigt. Die wijst erop dat de fabrikant uitstel van betaling heeft gevraagd en dan volgt meestal faillissement. Daarom wordt de massaclaim eerder ingediend bij Baboe. Bij een grote politieactie in Spanje is een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden bijna 80 mensen opgepakt. De bende zou duizenden mensen van Afrika naar Europa hebben gebracht en daar flink aan verdiend hebben, soms wel €12.000 per persoon. De bende wordt ook verdacht van drugsmokkel. In een klimbos in het Brabantse Diede bij Os is een man meters naar beneden gevallen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Andere mensen mochten ondanks het ongeluk wel gewoon doorgaan met klauteren. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht, voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg, tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo, 20 minuten extra reistijd.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Van school is

0: neer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp.
12: Wielrenster Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Tour de France voor vrouwen. Ze won de 8e etappe en pakte ook de gele leiderstrui. Ze moet morgen op de laatste dag een voorsprong verdedigen van 8 grepen in de Tour de France voor vrouwen. Ze won de 8e etappe en pakte ook de gele leiderstrui. Ze moet morgen op de laatste dag een voorsprong verdedigen van 8 seconden. De Tour eindigt in Nice met een rit van 100 kilometer en een paar venijnige klimmen. Op het Museumplein in Amsterdam is het slotconcert van de World Pride aan de gang. De laatste festiviteit van het evenement. Duizenden mensen liepen daarvoor mee in een mars om aandacht te vragen voor solidariteit en zichtbaarheid van de LHBTQI+-gemeenschap. Ze droegen onder meer vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. De drone die vandaag over Bulgarije vloog was vermoedelijk van Oekraïne. De drone kwam neer bij de Zwarte Zee, waar Oekraïne wel vaker aanvallen uitvoert op de Russen. Dat zegt het Bulgaarse ministerie van Defensie. De drone kwam uiteindelijk tot ontploffing bij een gaspijpleiding. Niemand raakte gewond. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
14: Zometeen
9: het heerlijk loflied.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
16: Lekker van Albert Heijn.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
19: Huh?
18: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Elke avond vanaf 7 uur.
7: De mooiste kerk- en koormuziek.
6: Het christelijke radiostation.
7: Gelukkig.

0: Lichtstad met uw paarlenpoort, ook wel bekend natuurlijk als het Nieuw Jeruzalem, wordt het Urkermannenkoor Halleluja onder leiding van Willem Hendrik Zwart.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied. Aflevering 851. Een zomerse uitzending waarin ik in gesprek zou gaan met dirigenten Jaap Kramer en Leander van der Steen. Zij delen hun vakantieherinneringen aan de hand van muziek. Dat gaat mooi worden. Over een aantal minuten muziek van het Christelijk Krimpens Mannenkoor, ons Blijde Klanken Koor van de Week. En we gaan dan luisteren naar Psalm 7, vermengd met het lied Praise the Lord. Eerst het Christelijk Regionaal Koor New Voices samen met gemengd koor Aureoles in Grote Koning Vredevorst.

Praise the Lord. Psalm 7 werd gezongen door het Christelijk Krimpens Mannenkoor. En ik wil het koor bedanken voor de betrokkenheid de afgelopen periode. Ze hebben ons veel informatie gestuurd, zodat we ook op de socials hen in beeld konden hebben deze week. Dank je wel daarvoor. Dan nu naar instrumentale muziek. En dat komt omdat ik recent in de file stond. Ik zal dat even toelichten. Het was een warme dag, het was een lange file. Mensen wilden op vakantie en ik wilde gewoon naar huis. En ik dacht, ik heb nog 2 uur te gaan. Wat zal ik eens gaan doen? En ik pakte Spotify erbij en typte in conference Toon Hermans. Ja, daar word ik soms gelukkig van. En in dit geval ook. Er zitten leuke grappen in, leuke liedjes. En ergens halverwege zo'n programma bedankt hij dan de band. En gitarist Benny Ludeman is altijd onderdeel van die band geweest. En terwijl hij dat zei, dankjewel gitarist Benny Ludeman, dacht ik, ja, Benny Ludeman heeft ook met Klaas-Jan Mulder nog wel eens een hele mooie plaat gemaakt. Laat ik die er deze zomer nou eens bij pakken. Dus hier is je dan op de mandoline. Blijf bij mij, heer. Benny Ludeman en op het orgel Klaas-Jan Mulder.

0: Dat waren achtereenvolgens Benny Luneman en Klaas-Jan Mulder met Blijf bij mij, Heer. En vervolgens Psalm 123, de versen 1 en 2, gezongen door het christelijk gemengd koor Cantate Deo uit Amersfoort. Je hebt het al gemerkt, in deze vakantieperiode pakken we ook even wat vakantieherinneringen bij. En vandaag gaan we naar de vakantieherinneringen van Jaap Kramer. Jaap, een goedenavond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Ja, en uiteindelijk gaan we in dit verhaal uitkomen bij het lied Hoe groot zijt gij. Het staat op het album Voor mij van het mannenkoor Sole Deo Gloria. Maar misschien gaat jouw herinnering wel helemaal niet per se over het koor of over deze cd, maar gewoon over het lied.
1: Klopt, het is het lied Hoe groot zijt gij. Het heeft zijdelings natuurlijk wel met het koor te maken. Want ik ben goed bevriend met een van onze koorleden, Cornelis Schenk. En daar gaan wij ook regelmatig mee op vakantie. En als je op vakantie gaat, dan loop je natuurlijk eens een keer een kerk binnen. Mm. En als je daar samen bent, dan ga je toch even de akoestiek een beetje proberen. En dan ga je zingen. En dan zet je dus een lied in als Hoe groot zijt gij.
0: Ja.
1: Dus zo ook die ene zaterdag in Carinthië, dat wij als duet, twee stemmen, gewoon zo eventjes Hoe groot zijt gij aan het zingen waren. En plotseling de dominee ons hoort en zegt van, komen jullie morgen maar naar de dienst? En toen stonden we dus de andere dag Wie groß bist du in de kerk te zingen.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat wel een leuke vakantieherinnering aan Hoe groot zijt gij.
0: Dan komt die dominee op je af. Denk je dan in eerste instantie, oh, hij gaat ons een mooie vraag stellen? Of denk je, oeh, wacht even, die gaat ons vragen of we wat rustiger willen doen?
1: Nou ja, we zijn twee urkers met luide stemmen.
0: Ja.
1: Dus je zou inderdaad die vraag van, kunnen jullie wat rustiger aandoen, verwachten. Maar hij vond het mooi. En hij zegt van, zijn jullie in de buurt? Zijn jullie er morgen nog steeds? Ja. Kom naar de dienst. Nou ja, zoals het een goede dominee betaamt uiteraard.
0: Ja.
1: Dus wij zijn met z'n allen naar de dienst gegaan.
0: Leuk. Wat vond de gemeente daarvan? Want die was natuurlijk, die ging gewoon naar de gemeente. Misschien ook wel wat hier en daar wat vakantiegangers. Maar die krijgen opeens twee urkers.
1: Ja, die vonden dat bijzonder leuk. De ene urker die ging natuurlijk ook nog orgel spelen. Dus dat was.
0: Kijk.
1: Dat werd ook gewaardeerd. Want ze hebben niet altijd een organist daar. Dus,
0: die heeft gelijk de hele dienst begeleid.
1: Dus, ja. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen. Ja. En. Nou ja, als bedankje stond er voor de dienst al een fles schnaps op het orgel klaar.
0: Ah, kijk.
1: Ja, ik ben geen alcoholnuttiger, dus het is op een gegeven moment door de gootsteen beland. Maar goed.
0: Het gebaar was daar.
1: Ja, nee, goed. Dan heb ik het als schoonmaakmiddel gebruikt.
0: Ja.
1: Maar het gebaar was daar en het was een leuke zondagochtend.
0: Ja, nou loop je daar eigenlijk gewoon lekker in vakantiestemming. Loop je die kerk binnen op die zaterdag. Ben je dan vervolgens die zaterdagavond met z'n tweeën toch nog wat dingen aan het voorbereiden? Van hoe moest dat ook alweer op het Duits?
1: Ja, je moet toch eventjes die tekst even doorkijken. Want je zingt niet elke dag in het Duits.
0: Nee.
1: Dus en even afspreken van jij zingt dit, ik zing dat. Mm. Nou ja, je moet het dan toch wel even goed aanvliegen.
0: Ja, hoe reageert de familie daarop? Die zitten die weer te kijken van, oh jongens, we waren eigenlijk op vakantie.
1: Nou precies, zo kijken ze dan af en toe wel. Maar goed, we zouden toch al naar de kerk, dus dan is het
0: ja.
1: En ja goed, ik doe dan ook het liefst iets, toch wel, ja.
0: Nou, dus, dan maar dit.
1: Ja.
0: Nou, ontzettend leuke herinnering. Vanuit Carinthië dus, ergens een kerk waar op een zeker moment twee urkers gingen zingen. Nou, we gaan nu dus luisteren naar de Nederlandse versie van dit lied. Hoe groot zijt gij? Jaap, dankjewel en goede zomer gewenst.
1: Jij ook.

Lied uit de opwekkingbundel, lied 354, Glorie aan God. Het wordt standaard als slotlied gebruikt van de vrouwenzang uit Katwijk. En die staat overigens opnieuw weer in de agenda. Ga jezelf daar even over informeren. Het lied daarvoor was Hoe groot zijt gij? Een uitvoering van de Soli Deo Gloria uit Urk. Dan nu een toekomst vol van hoop voor hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst.

0: De Muziekstandaard.
1: Het is een mooie zomer en bij deze zomer horen ook al die mooie vakantieherinneringen van muzikanten. Vandaag is het te beurt aan de herinnering van Leander van der Steen. Leander, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, de vraag was vrij specifiek. Denk eens deze zomer na over een vakantieherinnering die muzikaal te onderbouwen is. En jij komt met een kerksonate van Mozart. Ja, ik denk daar hoort een prachtig verhaal bij.
3: Ja, de familie van der Steen was van plan om naar Oostenrijk te gaan. En ik pak even wat cd'tjes zo mee. En ik heb nog een auto met een cd-speler.
1: Heerlijk.
3: En wij rijden 's nachts. En ik mocht rijden. En ik vind dat ook heerlijk om te doen. Dat geeft me direct een fijn vakantiegevoel. En daar zat een cd bij met kerksonaten van Mozart. Dat is een blinde vlek van mij. Ik kende die muziek niet. Ik stop hem erin en ik vond het zo mooi. Mm. Ik had gewoon geen zin om een andere te sturen. Totdat ik in Oostenrijk kwam. En toen had ik hem 14 keer horen langskomen. Ik denk, hier moet ik meer van weten. Dus ik ben daar wat ingedoken. En toen bleek dus dat Mozart deze muziek moest componeren van de aartsbisschop in de kerkdienst. En dat mochten stukken zijn tussen twee lezingen, schriftlezingen. Het mocht niet langer duren dan 4 minuten. Mm. Het waren korte stukken.
1: Radiovriendelijke liedjes.
3: Dat kun je ook stellen, ja. Hij was de tijd vooruit.
1: Zo is het.
3: Maar die muziek heeft iets dat je zegt van, het is aan de ene kant echt Mozart, aan de andere kant juist in dat compacte, ja, nou, dan wordt hij zo fris en zijn ideeën zijn zo rijk. Je blijft er gewoon naar luisteren. Mm. Nou, en dat was het begin van een proces dat ik dacht van, ja, maar deze muziek wil ik ook uitvoeren. En ik heb een ensemble Parlando en die heeft precies de goede bezetting. En dus zijn we deze kerksonates gaan uitvoeren en die ik nu wil laten horen. Die heb ik dus zelf ook uitgevoerd, ook bij het Samenzanguur in Ede. En dan doe ik het eigenlijk ook tussen een aantal samenzangen in. En dan 3-4 minuten. En het is een heerlijk intermezzo. Ja. En ik merk aan de mensen ook dat het werkt aanstekelijk. Het is gewoon prachtige muziek.
1: Eén ding aan jouw verhaal fascineert me, meerdere dingen. Maar één ding even vooral. Je gaat op vakantie. Meestal heb je een afgepast aantal ruimte wat je meeneemt. Jij neemt gewoon een random wat cd's mee. En het was een blinde vlek. Weet je nog wel hoe je aan die cd gekomen was? Of had je echt gewoon maar willekeurig wat uit de kast getrokken?
3: Ik meen dat het een box was, een heleboel cd's en zaten. En ik dacht, nou, ik moet snel even wat meepakken, want het is al laat. En het was Mozart en ja. Mozart Oostenrijk past wel klaar.
1: Hoppakee. Ja, ja, zo gaan die dingen dan. Jij zegt, ik vind 's nachts rijden wel leuk.
3: Ja.
1: Ja. Maar vind je dat ook in Duitsland leuk? Ik merk zelf als ik in Duitsland 's nachts rijd, dat ik denk, ah, moet ik weer langzaam rijden? Moet ik weer bouwstellen dit, bouwstellen dat?
3: Ja, die bouwstellen, dat is natuurlijk top, hè?
1: Ja.
3: Ja, ik moet alleen uitkijken dat ik door de muziek niet te hard ga rijden.
1: Ja, maar daar hebben ze goede flitspalen voor.
3: Ja, dus daar ben ik soms ook wel achter gekomen.
1: Dus je bent een paar keer op de foto geweest. Ja, nou, zo gaan die dingen. Je zegt, uiteindelijk heb ik hem zelf ook met Parlando uitgevoerd. Ben je nu zelf ook alerter met het meenemen van muziek op vakantie? Dat je denkt, hey, ik ga even bewust wat dingen meenemen die ik nog niet zo goed ken. Want het zou zomaar kunnen zijn dat ik verrast word voor na de zomer.
3: Maar dat wisselt wel. Maar ik ben wel alert op nieuwe muziek. Eigenlijk altijd wel. Ja. En ik laat me ook graag verrassen. Dus iets onbekends of zo'n verzamelsleven of zo. Dan kijk ik geen eens wat erop staat. Dat vind ik heerlijk. Gewoon dan kijken of je het ook kan raden en jezelf scherp houden.
1: Ja. Nou was je natuurlijk niet alleen in die auto, neem ik aan.
3: Nee.
1: Dachten zij niet na 14 keer, kom op, kunnen we even een ander cd'tje erin duwen?
3: Ik heb hem heel zacht gedraaid. Ze sliepen.
1: Oh, ze sliepen. Kijk, dat is dan wel weer mooi. Ja, oké. Okay. Wij gaan luisteren naar dit lied. Heel herkenbaar, denk ik, voor veel mensen die echt van die cd's hebben, die ze vooral op vakantie luisteren. Heb je hem in Oostenrijk uiteindelijk wel gewisseld? Of heeft hij de rest van de vakantie ook nog in het spelen gezeten?
3: De andere gezinsleden zeiden, nou mag er wel wat anders. Dus hij is gewisseld. Maar thuis heb ik hem ook nog even een keer levensgevaarlijk hard gedraaid.
1: Ja, nou ja, goed, zo gaan die dingen. En wij gaan luisteren de kerksonate van Mozart. Dit is een uitvoering van het Collegium Cartusianum. Moeilijk woord, maar het gaat om de muziek. En daar gaan we uitkomen. Leander, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Eerst een kerksonade van Mozart en vervolgens Johannes de Heerlied Scheepke onder Jezus hoede, gezongen door bariton Jan Loosman. In Teerlijk Loflied kan het allemaal samen.
1: Het Blijde Klanken koor van de week.
2: Deze week de Urker Mansformatie.
0: Veel koren en zangverenigingen hebben zomervakantie. En dat is logisch. Liefhebbers kunnen in de zomer gelukkig in het hele land terecht voor instrumentale concerten. Vaak orgelconcerten. Maar ook wie graag zang hoort, kan zijn hart ophalen. Bijvoorbeeld bij de Urker Mansformatie, die elk jaar een zomertour organiseert. Onder de titel Op Vleugels van Hoop zijn ze binnenkort in Middelburg, Katwijk, Lunteren, Ommen, Epe en Sliedrecht te beluisteren. Martin Mans raakte al op jonge leeftijd onder de indruk van de kracht en eigenheid van de zangers van Urk. Hij was als organist betrokken bij het Urker Mannenensemble van Pieter-Jan Leuzink. Toen dat ten einde kwam, startten diverse zangers een nieuw initiatief. Martin werd gevraagd als dirigent en ook uit andere delen van het land werden stemmen geworven. Martin Mans vroeg Mark Brandwijk als begeleider en de Urker Mansformatie was een feit. En inmiddels is ook Hugo van der Meij regelmatig als begeleider van de partij. Tot aan de pandemie, in 2020, werd jaarlijks een cd opgenomen met nieuw repertoire. Naast de ontspannen zomertourconcerten zijn de mannen ook op andere momenten in de weer, met een aanstekelijke mix van geestelijke liederen, klassieke werken, spirituals en populaire arrangementen. En morgen is Martin Mans in het Heerlijk Loflied te gast en praten we over de plannen voor de zomer. Want er staan nog heel wat zomerconcerten te gebeuren. De Urker Mansformatie. Dus komende week ons Blijde Klanken koor van de week. En vandaag gaan we luisteren naar Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen. Morgen in de uitzending dus een gesprek met Martin Mans, als ook met Edith Post. Graag tot morgen. Dag.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
2: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Italië is een automobilist met opzet op een groep wielrenners ingereden. 5 fietsers raakten gewond, van wie 1 ernstig. De automobilist vond dat ze in de weg reden en hij wilde er langs. En dat gebeurde kennelijk niet naar zijn zin, waarop hij 2 keer op ze inreed. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor wielrenster Demi Vollering ligt de winst in de Tour de France voor het grijpen. Ze veroverde vandaag de gele leiderstrui en moet morgen een voorsprong verdedigen van 8 seconden. Vollering zegt dat ze daar helemaal klaar voor is. De laatste etappe is bij Nice. Dat is een rit van bijna 100 kilometer. In het Himalaya-gebergte in Nepal zijn 5 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn die van bergbeklimmers die al 9 maanden vermist zijn. De groep waarmee ze waren werd getroffen door een lawine. Een deel van de groep werd gered, maar van die 5 werd niets meer vernomen. Er wordt nu uitgezocht of zij het ook echt zijn. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar vannacht wordt het fris, 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Zo rond de 30 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
3: Grootnieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In België is een man overleden op een festival dat ook door Nederlanders wordt bezocht. Het wordt vlak over de grens met Breda gehouden. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent en kon niet meer gered worden. Het driedaagse festival is vooral bedoeld voor Antillianen en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het amateurvoetbal in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de start van het nieuwe seizoen. Want de velden liggen er door de droogte niet zo goed bij, dat schrijft Omroep West. De clubs willen de velden besproeien, maar dat mag niet, want er is een verbod. Het is dus de vraag of er straks wel gespeeld kan worden op gras. Een autodief is in het Brabantse Uden ingereden op een politiewagen en daarbij is een agent gewond geraakt. De agenten wilden kort daarvoor de autodief stoppen. Die reed toen nog met een caravan. Een andere inzittende koppelde de caravan los. Daarna ontstond een achtervolging, gevolgd door de crash. De dieven zijn nog niet gepakt. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar als de zon straks weg is, dan wordt het fris, 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Dan wordt het zo rond de 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Groot Nieuwsradio Muziekavond.
10: Het christelijke radiostation.

0: nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne en Rusland moeten stoppen met aanvallen op de Zwarte Zee. Die oproep doet Turkije, dat ook gebruik maakt van de zee. Eerst werden alleen havens en marineschepen onder vuur genomen, maar tegenwoordig ook gewone schepen. De Turken vinden dat het nu veel te gevaarlijk wordt op de Zwarte Zee. Op een camping in Duitsland is een explosie geweest. De boel ging de lucht in toen iemand aan het koken was op gas. 10 mensen raakten gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. Het zijn jonge mensen. Het ongeluk was in het zuiden van Duitsland op de camping van een festivalterrein. Er laaien nog altijd brandjes op in het Limburgse natuurgebied waar afgelopen week een grote bosbrand was. Trekkers met duizenden liters water rijden af en aan om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Het Limburgs landschap zegt tegen regiozender L1 dat regen nu heel welkom is, maar dat zit er voorlopig niet in. Dan het weer van Weer Online. Nu de zon weg is, koelt het snel af. Het wordt vannacht zo rond de 12 graden. Morgen krijgen we weer een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het warmer dan 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

word ik ongevraagd gevraagd te kiezen. Houd ik alles vast of durf ik te verliezen?

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 21, vers 10 tot 38 uit de Basisbijbel. Toen zei hij tegen hen: allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. Er zullen op allerlei plaatsen zware aardbevingen zijn. Er zullen nu hier, dan daar, gevaarlijke ziekten en hongersnoden zijn. Ook aan de lucht zullen vreselijke dingen te zien zijn. Maar voordat dit allemaal gebeurt, zullen de mensen jullie mishandelen, vervolgen en gevangen zetten in de synagogen en gevangenissen. Omdat jullie in mij geloven, zullen ze jullie voor koningen en bestuurders slepen. Ze zullen over jullie recht spreken. Dat zal gebeuren zodat jullie hun over mij kunnen vertellen. Besluit nu alvast dat jullie niet van tevoren gaan bedenken wat jullie dan moeten zeggen, want ik zal jullie de woorden en de wijsheid geven. Daar zullen jullie vijanden niets op weten te antwoorden. Jullie zullen zelfs door je ouders en broers en familieleden en vrienden worden verraden. En ze zullen sommigen van jullie doden. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie in mij geloven. Maar er zal nog geen haar van jullie hoofd verloren gaan. Heb geduld en houd vol. Jullie zullen zien dat Jeruzalem door het leger van de vijand zal worden omsingeld. Besef dan dat de stad verwoest gaat worden. De bewoners van Judea moeten naar de bergen vluchten. De bewoners van de stad moeten uit de stad wegvluchten. De mensen op het land moeten de stad niet binnengaan, want het zal de tijd zijn van de straf van God. Dan zal alles wat in de boeken staat gaan gebeuren. Het zal een vreselijke tijd zijn voor de vrouwen die in verwachting zijn of net een baby hebben gekregen, want er zal een grote ramp over dit volk komen. De mensen zullen door het zwaard worden gedood. Ze zullen gevangen meegenomen worden naar andere volken. En Jeruzalem zal door een ander volk worden vertrapt, totdat ook de tijd van dat volk om is. En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de zon, de maan en de sterren. De volken zullen radeloos van angst zijn door het bulderen van de zee. De mensen zullen doodsbang zijn door de dingen die er met de wereld gebeuren. Want de machten van de geestelijke wereld zullen wankelen. En daarna zullen de mensenzoon in zijn stralende hemelse macht en majesteit zien komen in een wolk. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, ga dan rechtop staan en hef je hoofd op, want je redding komt eraan. En hij legde het hun uit met een voorbeeld. Kijk eens naar de vijgenbomen en de andere bomen. Zodra je ziet dat er blaadjes aan beginnen te komen, weet je dat de zomer eraan komt. Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het koninkrijk van God eraan komt. Luister goed. Ik zeg jullie dat de mensen van deze tijd dit nog zullen meemaken. De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan, maar mijn woorden zullen altijd blijven. Jullie moeten die dag elk moment verwachten. Laat je niet afleiden door altijd maar te feesten of door je steeds zorgen te maken over de dagelijkse dingen. Want dan overkomt die dag jullie onverwachts, als een val die plotseling dichtklapt. Want die dag zal plotseling komen voor alle bewoners van de aarde. Let goed op. Bid dat jullie zullen mogen ontkomen aan alles wat er nog gaat gebeuren en dat jullie bij de mensenzoon zullen mogen komen. Overdag gaf Jezus les in de tempel, maar de nacht bracht hij door op de Olijfberg. En de mensen kwamen 's morgens al heel vroeg naar de tempel toe om daar naar hem te luisteren.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
1: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Blijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
7: Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In West-Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege grote natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, huizen zijn verwoest en meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten. In sommige gebieden is ook de stroom uitgevallen. Het vuur woedt al sinds gisteren en verspreidt en verplaatst zich snel. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een ongeluk met een helikopter. Het toestel stortte neer in een natuurpark bij Rio de Janeiro en vloog in brand. In de helikopter zaten 3 Colombiaanse vrouwen uit 1 familie plus de piloot. Ze hebben de crash niet overleefd. In het verbrande natuurgebied in Noord-Limburg bidden ze voor regen, want nog altijd laaien er kleine brandjes op. Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt, wordt het gebied dag en nacht in de gaten gehouden. Tractoren rijden af en aan met duizenden liters water, meldt de Limburgse omroep L1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Turkije maakt zich zorgen over vrachtschepen in de Zwarte Zee. Die worden steeds vaker geraakt door Russische of Oekraïnse drones, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije vindt het te gevaarlijk worden in de Zwarte Zee en heeft Oekraïne en Rusland daarom gevraagd om elkaar daar niet meer aan te vallen. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor natuurbranden in het westen van Canada. Huizen zijn verwoest, inwoners moeten worden gered door de hulpdiensten en de overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Volgens Canadese media woeden er momenteel meer dan 100 branden in het gebied. Zo'n 2000 hulpverleners zijn ermee bezig. In het Brabantse Uden is een agent gewond geraakt nadat een autodief weigerde te stoppen en op hem inreed. De politie wilde de auto met caravan controleren, maar die stopte niet. In plaats daarvan werd de caravan losgemaakt en ging de auto er snel vandoor. De gestolen wagen is later leeg teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Russische aanval op een van de NAVO-landen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat dat niet zou gebeuren zolang Rusland in oorlog is met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten sluiten een kleine aanval de komende jaren nu toch niet meer uit. President Poetin zou de NAVO ermee op de proef willen stellen. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen, 3 vrouwen en de piloot. Het toestel kwam neer in een nationaal park dat populair is onder toeristen. Volgens Braziliaanse media waren de 3 Colombiaanse vrouwen familie van elkaar, een oma, moeder en dochter. Meer dan 20.000 inwoners van West-Canada moeten hun huizen verlaten vanwege grote natuurbrand in het gebied. De overheid waarschuwt dat de vuurzee zich ongelooflijk snel verspreidt. De brand is sinds het begin van de dag al bijna dubbel zo groot geworden. In totaal woeden er meer dan 100 verschillende branden in de provincie. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.